0: knife, short of happy hour.
1: Bang chula, booty, no basura. This is history we making with Daddy Yankee and Nori. Name another rapper messing with reggaeton before.
0: Oh yeah, happy hour. Kan het schezen, maar we zijn niet zo hard. Nu zie je vast wat er mangelt noget. Ja, vi er jo kruset om. Åh, ja, der mangler faktisk mange ting.